0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

good time.

0: dromen that we're...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm, met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Goedemorgen, daar zijn we weer. Met een nieuwe aflevering Popcorn. We hebben een special, dus dat betekent geen top 27 best verkochte platen ooit. Want daar zijn we toegekomen, 27. Nee, dat betekent wel de concertagenda. En de vorige keer beviel het Duitse programma heel erg goed. Want Duitsland is gewoon het meest populaire vakantieland. En het is nog steeds vakantietijd. Want we gaan weer een hele mooie week tegemoet voor de mensen die vrij hebben. Het strand zal weer overbevolkt zijn en de Duitsers komen ook hier naartoe. En die kunnen dus ook lekker naar Popcorn luisteren. Want we gaan 2 uur lang Duitse muziek draaien. Dat deden we een paar weken geleden ook al. Maar er is zoveel. En ik ben nog een paar platen vergeten. Dus gaan we in de herkansing. En als extraatje gaan we ook 2 platen draaien die in Duitsland heel erg populair zijn. Namelijk de best verkochte single ooit. De Duitsstalige single ooit in Duitsland. En we gaan ook even kijken voor de mensen die nu naar Duitsland gaan met vakantie. Wat staat er op dit moment op nummer 1 in Duitsland? En natuurlijk nog veel meer. Maar we gaan eerst terug in de tijd. Terug in de tijd met, denk wel, de bekendste Duitse actrice. En dan hebben we het over Marlene Dietrich. En die had ook een hitje. En dat was een heel leuk hitje met Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.

En omdat hij zo mooi is, draaien we hem nog een keer, deze song. Maar dan uitgevoerd door de zanger van Rammstein. En dan hebben we het over Till Lindemann.

und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur.

0: von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.
1: Ook wel mooi om dat uit de mond van een man te horen. Till Lindemann was dat. We gaan verder met een blokje Duitse vrouwen. En als we Duitse vrouwen in het daglicht gaan stellen, dan hoort de voormalige vrouw van Herman Brood daarbij. Tenminste, dat was even tijdelijk zo voor... volgens mij was dat een film, Cha-Cha. Dat ze eventjes in Nederland met elkaar getrouwd waren. Maar dat was maar kort. Nina Hagen, onbeschrijflich weiblich.

5 oktober, dan gaan we een echte slageruitzending maken. En waarom? Omdat natuurlijk in oktober, dan hebben we het Oktoberfest. En dan hebben we ook in die week het Oktoberfest in Heerde. En daar gaan we ook natuurlijk naartoe. En dan gaan we naar heerlijke Duitse muziek luisteren, waar we nu even een voorproefje van krijgen. Alleen dan zal het wat meer slagerachtig zijn. Maar ook daar zal Helene Fischer heel vaak over het voetlicht komen. We gaan verder met de volgende Duitse. En die heeft die is eigenlijk bekend geworden door 99 Luftballons in Nederland. Daarna heeft ze nog heel veel platen gemaakt, maar die werden niet zo succesvol in Nederland, wel in Duitsland. En ze heeft het merk Duitsland heeft ze ook op plaat gezet. Dat is een plaat uit 2009 en die heet Made in Germany.

dat vinden wij Nederlanders ook, geloof ik. We zijn het liefste op vakantie in Duitsland. Daarom deze uitzending die helemaal in het teken staat van Duitse muziek. En zo zong Nena ook. Ze is het liefst in Duitsland, daar hoort ze. Eigenlijk wel een heel mooi volkslied. Veel mooier dan het officiële volkslied. Ik denk dat ze dat maar eens eventjes moet gaan voorstellen bij de Bundestag. Dan de volgende artiesten. Ik keek eventjes naar wat top 40 lijstjes. Ik denk, nou, die moeten toch wel een aantal keren instaan. Maar tot mijn grote verrassing staat Helene Fischer in Nederland geen enkele keer in de tip of in de top 40. Ongekend voor een artieste die, ja, die we eigenlijk allemaal wel kennen. En nummertjes die we allemaal mee kunnen zingen. Vorige keer heb ik natuurlijk haar grootste hit gedraaid. Dan gaan we nu een andere draaien. Want dat volgende nummer. We hebben in Nederland Danny Vera met de Rollercoaster. Maar Helene Fischer in Duitsland die heeft een beetje vergelijkbaar nummer. Namelijk Ein Achterbahn.

wij hebben Volendam, waar veel bekende artiesten vandaan komen. Maar Helene Fischer en wat je daarvoor hoorde, Nena, die wonen allebei in Hamburg. Ook een hele mooie havenstad. Dan gaan we een nummer draaien. Dat had eigenlijk een verzoeknummer van mijn moeder kunnen zijn. En van mijn tante Mieke. En dat is ook een Duitse artieste. Inmiddels al wat ouder, maar nog steeds treedt ze op. En dan hebben we het over Andrea Berg met Schwereloos. MUZIEK

dat was volgens mij geen sfeerloos. Ik denk dat er een... Ja, is nog een oude cd van mijn moeder. En waarschijnlijk zat er nog een andere cd in dan erin zou moeten zitten. Want ik heb hier namelijk de cover Andrea Berg, sfeerloos. Maar in de platenspeler zat wat anders. Maar dat was ook een hele mooie. Uiteindelijk, dit is dus de vakantieuitzending voor Duitsland. Wij gaan ongeveer 37 miljoen keer op vakantie. Wij als Nederlanders. En daarvan gaan we 16 miljoen keer vakantie vieren in het eigen land. En 20 miljoen keer in het buitenland. En daarbij was Duitsland dus met 3,6 miljoen vakantieboekers de het meest populaire land. En het meest populaire nummer, dat is denk ik in Nederland qua Duitsstalige muziek, dat is denk ik wel Rosamunde. Maar het is geen slagerfestijn vandaag. Want dat gaan we dus op 5 oktober doen. Ter gelegenheid van het Oktoberfest. Wat dan ook in die week in Heerde wordt gevierd op de Vermeersweide. Maar we gaan wel Rosamunde draaien. Maar dat gaan we in een bijzondere uitvoering doen van Heino.

Mooie uitvoering van Heino Rosa Munde. Dan gaan we nu verder met het meest populair, oftewel de grootste hit in Duitsland ooit, die gewoon Duitsstalig is. En dan hebben we het over Udo Lindenberg. Het is eigenlijk meer een albumartiest. Hij is inmiddels 80 jaar. Hij zit al meer dan 50 jaar in de muziek. En eindelijk pas in 2023 had hij zijn eerste nummer 1 hit in Duitsland. Dus daar heeft hij een tijdje op moeten wachten, want hij is eigenlijk het meest bekend. Van Sonderzug nach Pankow uit 1983, kun je nagaan. Dat nummer bereikte toen plaats 5 in Duitsland. En in Nederland kwam hij niet verder dan de tipparade. En een top 40 notering zat er nooit in. Maar uiteindelijk ging hij een samenwerking aan met Apache, een rapper moet ik zeggen. Van 28 jaar, Udo is inmiddels 80 en 3 jaar geleden, dus toen was hij eigenlijk 77, had hij een nummer 1 hit in Duitsland en dat is de grootste hit ooit in Duitsland geworden. Want hij stond maar liefst 18 weken op nummer 1 en die gaan we nu draaien. De grootste en meest succesvolle Duitsstalige hit in de Duitse hitlijsthistorie is Komet van Udo Lindenberg en Apache. Encore.

Ze kunnen dus ook rustige muziek maken. Denk dat dit het rustigste nummer is van Rammstein wat ze ooit hebben opgenomen. Ja, dit is denk ik wel hun grootste exportproduct op muzikaal vlak. Rammstein, Los van de plaat. Reize, reize, reize uit 2004. En dan gaan we nu over wat ik eerder al aankondigde. Udo Lindenberg. 17 weken op nummer 1. Stel je dat eens voor. Meer dan 4 maanden op de eerste plaat. Plaats in de officiële Duitse charge. Dan gaan we dus luisteren naar Komeet.

Oedolenmerk en Apache. 17 weken op nummer 1. Ongelooflijk. Die Oedolenmerk, het is eigenlijk een beetje de Duitse Herman Brood. Want uiteindelijk maakt hij ook hele mooie schilderijen. Ik was vorige week nog even in Duitsland, in Dortmund. En dan waren we nog even bij een galerij. En daar hingen hele bijzondere schilderijen aan de muur in die galerij. En dat waren schilderijen van Udo Lindenberg. Wat dat betreft nog steeds actief. 80 jaar en nog steeds nieuwe muziek maken. En ook nog, ja, zijn grote hobby is dus schilderen. Dan gaan we nu verder met ja, eigenlijk een nummer waarvan ik denk, hoe is het mogelijk dat dat een hit is geworden? Want er zijn eigenlijk niet zo heel veel Duitse hits meer. De afgelopen 10 jaar ja, is dat toch eigenlijk heel erg matig. Het was toen met name in de jaren 80 dat we de Neue Deutsche Welle hadden. Waarbij er heel veel hits uit Duitsland ook in Nederland populair waren. Maar daar is toch een beetje de klad in gekomen. En als we naar de afgelopen jaren kijken, dan was er 1 nummertje een hele grote hit. En ja, eigenlijk, ja, daar zak mijn broek vanaf dat dat een nummer 1 hit ook in Nederland is geworden. Dat is, ik denk, hoe is dat nou in vredesnaam mogelijk geweest? Maar ik ga hem toch draaien. Das kleine Krokodil.

Ongelooflijk, hè? Dit was dus de laatste Duitsstalige nummer 1 hit in Nederland. Wat een nummer. En dat was, ja, in welk jaartal was dat? Dat is denk ik een beetje 20 jaar geleden. En gaan we nog verder terug en we kijken naar de meest grote hit, Duitsstalige hit in de top 40. Dat was 1968, dat is al heel lang geleden. Zit deze nog?

Kinderliedjes doen het altijd goed, kennelijk. En als we naar de afgelopen twee nummers dus luisteren, dan ja, zijn het eigenlijk kinderliedjes, vind ik. Dit was natuurlijk Ich bau dir ein Schloss, Hantje. Vind je dit mooi, dan moet je op 5 oktober naar de Slager-uitzending luisteren hier op Popcorn. En we gaan nu, dit was echt het laatste Slager-nummer wat we deze aflevering gedraaid hebben, hoor. Want we gaan nu lekker rijden op de Duitse autobaan. En die is lang, maar gelukkig mag je op heel veel stukken het gaspedaal nog lekker indrukken. Kraftwerk, autobaan. Geniet ervan.

een mooi momentje om even reclame te maken voor de Tweesprong. Het programma van Vree Nieuwenhuis. Dat te beluisteren is op de donderdagavond van 8 tot 9 uur. 'S Avonds. Met daarin deze week terug in de top 40. De 2 van 1. Vandaag in de muziek. Want we kijken natuurlijk ook naar de huidige muziek. Niet alleen naar het verleden. En maar wel in het begin van het programma is er altijd een lange gouden ouwe. En dit is de speciale remixversie van Autobahn Kraftwerk. En die gaat nog even door.

0: Het volgende uur beginnen we met Milli Vanilli, een hele succesvolle Duitse act. Tot zo.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobit. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
3: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
2: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
4: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
2: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Ja, toen het succes van Boney M een beetje tanende was, had Frank Farian een nieuwe groep en dat was Milli Vanilli. Die had natuurlijk het playback-schandaal, maar uiteindelijk hebben ze hele grote hits gehad in de jaren 80. Dat waren denk ik ook wel de hoogtijdagen van de Duitse muziek, internationaal gezien dan. Want in de jaren 80 had je dus de Neue Deutsche Welle en een van de groepen die daaruit voorkwamen en ook in Nederland bekend werden. Dat was, ja, Grauzone, de Spider Murphy Gang, Falco, Trio en nog veel meer. Maar we gaan verder met Rheingold. Dreiklangs Dimensionen. MUZIEK

Het is weer tijd voor de concertagenda voor de aankomende week. De concertagenda van 10 tot en met 16 augustus. In Heerde op 15 augustus hebben we Muziek op het Plein. En daar hebben we dit keer Big Band. Dat is gewoon gratis toegankelijk, gewoon lekker buiten. Want het wordt ook een hele mooie zomerse week. Dus je kunt lekker buiten op het terras zitten en genieten van de Big Band muziek. Dat kan zeker ook in Epe. Toevallig op dezelfde dag. Dat is dan jammer eigenlijk. Dat het allemaal tegelijk is. Maar dan kunnen mensen kiezen, want ja, sommige mensen houden meer van big band muziek. En hou je meer van, ja, zeg maar...

vrouwenband. 8 vrouwen met heel veel kopermuziek en funky beats. De band Brassa. In Epe dus, aanstaande zaterdag. En op zondag in Apeldoorn, de gigant bij het Van Rekenplein. Ook een gratis festivalletje. En dat heet de Stadsoase. En hou je van Afrikaanse muziek en elektronische grooves, dan kun je daar genieten van Biki, Baya en Nae. Dat zijn eigenlijk de festivals hier in de buurt de komende week. En de week erop, dan beginnen ook de poppodia's weer met de nodige muziek. En dan zal de concertagenda wat uitgebreider zijn. Maar ik geef ook alvast een tip mee voor wat later. Dan kun je er rekening houden met je planning. Want van 4 tot 5 september in Eerbeek is het Pulp Festival. En daar kun je op 4 september genieten van Charlie Low Noise, Kenny O en TK. En Charlie Low Noise, ja, dan kun je lekker. Dan kun je heerlijk uitleven op de strakke beats. En dat kan ook een dagje later op 5 september op het Pulp Festival in Eerbeek. Want dan hebben ze Paul Estak, La Fuente, wederom Kenny O. En verder ook Pansy Harry en Freddy Morena. Oftewel, genoeg om uit te kiezen. Wij gaan gewoon verder met de vakantieuitzending die in het teken staat van het meest populaire vakantieland in Nederland. En dat is Duitsland, want daar gaan de mensen het vaakst naartoe. Dus vandaag het tweede uur alleen maar Duitse muziek. En als het even kan, ook nog in de Duitse taal. En de volgende, dat is eigenlijk stiekem misschien toch wel een favorietje van mij. Want het is de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Die waren hun tijd een beetje vooruit, want ze speelden in begin jaren 80 al elektronische muziek. En die kreeg toen nog niet direct heel in grote getalen de handen op elkaar. Dat was pas eind jaren 80 toen de elektronische muziek heel populair werd. Met de Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die waren daar al jaren mee bezig. En daar gaan we dus nu naar luisteren. En dat nummer, dat is Der Räuber und der Prinz.

De Spider-Murphy-gang met Skandaal om Rosie, die Freudenhäuser. Ja, ja. Dat is wat anders dan peeskamertjes in Nederland. Verder met wat is er nu populair in Duitsland? Als je nu naar Duitsland bent, op vakantie, wat kun je daar dan verwachten in de hitparade? En dan hebben we natuurlijk wel over de Duitsstalige nummers. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Want de groep, dat is een hele grote act in Duitsland, dat is Kitschkrieg. En die hebben eigenlijk wel een heel mooi nummer. Want die zeggen gewoon, je bent goed genoeg. En dat is altijd heel mooi om te horen.

Heerlijk nummer. Kitsch Creek, du bist goed genoeg. Ja, wees gewoon jezelf, want je mag er zijn. Een hele mooie boodschap. We gaan verder met Supermax, The Love Machine.

Waarom zou je de korte versie draaien als er ook een mooie 12 inch is? Supermax met Love Machine. Ja, Duitsers willen alles graag automatiseren. Dat deed ook Frank Farian wel een beetje, de Duitse producer. Ik denk dat hij wel de meest succesvolle Duitse producer is die ook in het buitenland heel veel hits wist te scoren. Want we hoorden er al eentje namelijk, dat was Milli Vanilli, maar Boney M, dat was denk ik het eerste grote succes van hem. En daar gaan we dus nu een nummer van draaien. En dat is een nummer dat is bewerkt door Blank & Jones. Die zijn in Duitsland ongekend populair. Dat is een DJ-duo, Blank & Jones. Die hebben natuurlijk heel veel in Ibiza opgetreden in de nachtclubs daar. En zij waagden zich aan een nummer van Boney M. En dat nummer is Night Flight to Venus.

Dat klinkt echt heerlijk door de boxen hier. Night Flight to Venus, Boney M. Het nummer is zelfs geschreven door Frank Farian. En Blank & Jones maakte er een hele mooie remix van. En dat geldt ook voor de volgende artiesten. Dat is Sandra. Wellicht nog wel bekend, zeker als ik het volgende nummer ga draaien. En dit is ook een nummer wat bewerkt is door Blank & Jones. En dan hebben we het over... I'll Never Be Maria Magdalena.

Wederom een wat langere versie. Een heerlijke 12-inch Blank & Jones. Het was Sandra met Maria Magdalena. Ik betrap me er toch wel steeds meer op dat ik heel veel dansbare muziek aan het einde van het programma draai. Dan ja, komt alles een beetje los en gaan we in beweging. En kijken we naar de afgelopen 20 jaar, dan zijn er weinig Duitsstalige hits nog geweest. We hadden natuurlijk Peter Fox met Haus am See. En Haus am See, dat is geen vakantiehuisje aan zee, maar dat is een vakantiehuisje aan een meer, bijvoorbeeld de Bodensee. Maar die gaan we niet draaien, want zoals ik al zei, we zijn op de danstour. En dan is er nog een nummertje wat de afgelopen 20 jaar ook nog een klein hitje was in Nederland. En dat is Lasercraft 3D met Nine Man.

0: noch ein bisschen.
1: We blijven gewoon even lekker dansen. Modern Talking, you can win if you want.

Ja, dat was ook een grote hit in Nederland. Modern Talking. En als we naar het verleden kijken qua succesvolle Duitse acts, dan springen er een paar bovenuit. En dat is onder andere Vicky Leandros. Volgens mij is dat eigenlijk een Griekse die waarschijnlijk naar Duitsland is geëmigreerd. Maar ook Boney M, Snap Nena. Maar de meest succesvolle Duitse top 40 act aller tijden in Nederland, dat is Robin Schulz. En die had in 2014 in Nederland een hele grote hit met Prayer in C. Het laatste nummer. En dan is het alweer voorbij, Popcorn. Volgende week weer een special. Dan gaan we Yacht Rock draaien. Maar geniet nu nog even van Robin Schulz.

0: Rock.
1: Tjus.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gewoon, waar ben je geboren, waar ben je getogen? Mm-hmm. Nou, dat is even het eerste stukje waarvan u wilt weten.
1: Ja, dat mag. Mijn va is Geit. Gerrit speelt er in zijn paspoort. Mijn moe is Jacqueline. Wie noemt haar Jacques, of het algemeen.
0: Ja.
1: Ik ben geboren in Willepen. Ja, mijn ouders zijn nog steeds mijn grootste voorbeeld. Dus ja, nee, heel warm gezin.
0: Ja.
1: Heel liefdevol.
0: En hoe mooi meisjesnaam?
1: Van Doorn.
0: Van Doorn.
1: Ja, geboren in Neden.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nou, ook weer leuk om te weten. Ja. En ik zei al, ja, je wordt één deze weken, loopt er maar even op houden. Of één deze dagen, of één deze uren, kun je weer papa worden.
1: Mm-hmm. Ik hou de telefoon goed in de gaten.
0: Heel goed. We zijn dan weer op met op live locatie, maar dat zou niet doen.
1: Nee, doe toch maar niet.
0: Nee, hè?
1: Bij nader inzien, nee.
0: Maar al papa van een...
1: Ja, van een meisje. Jules heet ze. Trots, ja, trotse papa mag je wel zeggen. Dus ja, ik ben ook, we zijn ook heel erg benieuwd naar het...
0: En partner van?
1: Van Lieke.
0: Oh, kijk, ja. Nou. Dus ja, spannend de titi er nu weer aan zit te komen.
1: Zeker, spannend, leuk, ja, van alles.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat leuk. Ja. En je werkt bij Mens en Welzijn.
1: Ja, ook nog.
0: Kijk, en hoe lang werk je door alweer dan?
1: Sinds 2018.
0: Zo.
1: Ja, dat is best wel een tit.
0: Nou,
1: ja,
0: inderdaad, dat is alweer 8 jaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar met veel plezier, denk ik.
1: Unmundig, ja.
0: Ja, en kun je ook, volgens mij kun je je hart er ook wel in kwijt. In waar je vader heen bent.
1: Ja.
0: Wat doe je er allemaal?
1: Ja, nee, zeker. Ik kan mijn creatieve ei erin kwijt. Mijn sociale ei. Dus dat is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ook nog eens mijn passie voor sport, bewegen. Dus,
0: ja, drummen.
1: Ja.
0: Nee. En wat voor dingen doe je zo'n beetje? Noem op dit moment, wat doe je de laatste tijd om bij mensen wel zijn?
1: De laatste tijd, ja, ik hou me onder andere bezig met valpreventie, fietstrainingen. Ik geef mensen één-op-één beweegadvies. Ik doe daarnaast ook nog de externe communicatie voor de organisatie. Dus
0: okay.
1: Alles wat je in het voorste nieuws van ons leest, dat geeft via mien. Het is heel divers.
0: Heel divers. En valpreventie, want inderdaad, daar schreef jullie regelmatig over in het voorste nieuws. Dat, dat lees ik mee.
1: Ja.
0: Ik denk dan altijd van, goh, ik denk ook aan mezelf, ik ben 58, dat ik denk van, goh, misschien is het ook nog wel wat voor mij. Ik noem even iets, maar is het iets van dat mensen die 30, 40 bent, is het alleen mensen die 50, 60, 70 bent of iets dergelijks? Of hij is van allerlei soorten leeftijd?
1: Nou ja, in principe leg je, kijk, valpreventie is heel breed, hè?
0: Ja.
1: In principe leg je de basis al, als je op je, rond je 30ste inderdaad, misschien al eerder, ja, begint met inderdaad een stukje krachttraining, een stukje uithoudingsvermogen trainen. Ja, hoe fitter je dan bent, hoe langer je dat meeneemt natuurlijk in de rest van je, in de rest van je leven. Dus ja,
0: kan er door alleen komen. En hij bijvoorbeeld tussendoor dat er eens een keer een, ik noem maar iets, een breuk aan een enkel is geweest of aan een been is geweest, waardoor je toch ietsje instabieler wordt.
1: Mm-hmm.
0: Dan kun je zeggen van, joh, ik bel mensen en welzijn. Mm-hmm. En dan kun je naar overhogen en dan word je ergens ingedeeld of hoe heet dat dan?
1: Ja, nou meestal inderdaad als mensen er vragen over hebben, dan kan ik wel de tijd en ruimte maken om gewoon even één op één kennis te maken. Om te kijken van, goh, nou, dat ik een beter beeld krijg van je beginsituatie. Hè, dus hoe jij nu in het leven staat, wat je allemaal kan, wat je beperkt.

0: beperkingen zijn. En aan de hand daarvan kan ik wel, kan ik je wel op weg helpen. Ja.
1: En dat, maar dat is eigenlijk meer een stukje individuele begeleiding. Denk ik dan, één op één, als ik hoe zo hoor, met een soort valpreventie, valrisicotest. Mm-hmm. Je doet ook samenwerk met Rolf Thijssen volgens mij, of niet?
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: En die heeft dan misschien wat meer de, van als mensen zeggen van nou, ik moet, die zegt van nou, misschien wel handig dat je wat andere, wat langere, even kunt kijken van hoe je het beter op kunt vangen. Hij valt, laat maar zo zeggen.
0: Ja, samen met Rolf organiseren we al jarenlang een training. Dus dat is een achtdelige training, dus met een begin en een eind. En die wordt gewoon heel goed ontvangen.
1: Ja.
0: Mensen zijn er heel enthousiast over. Ik ben daar ook de laatste jaren wat testjes gaan uitvoeren met mensen. En dan zie je mensen ook echt groeien. Je ziet mensen fysiek groeien, maar je ziet ook dat ze na 8 weken een vergroot zelfvertrouwen hebben. Ja. En dat zijn hele mooie resultaten.
1: Ze wordt dan zekerder van zichzelf, omdat ze denkt van morgen val, dan kan ik misschien mezelf opvangen enzovoort.
0: Ja, ze leert zichzelf beter kennen. Soms beter kennen wat ze niet kunnen, maar we leggen vooral de nadruk op wat je nog wel kan.
1: Ja.
0: En dat probeer je dan zo lang mogelijk te behouden en door hele eenvoudige tips en trucs.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daarmee kun je natuurlijk, als mensen zijn, dan kun je ongelukken voorkomen van, ik noem iets, het heup breken, of de knie breken, of de enkel breken, of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Gebeurt namelijk vaak zeker. Al in huis valt, dan kun je al van alles bereiken natuurlijk.
0: Maar er zijn de onderzoekers, die zijn het daarover eens, elke valpreventieve training is effectief.
1: Ja.
0: Is effectief. Dus,
1: nog ook iets heel. De tip. Een tip dat je, waar je altijd tegen de mensen zegt van nou. Ik schep me zo door mijn heuf, hè, maar.
0: Ja, waar ik mensen altijd op de tip die ze van mij vaak krijgen, is zorg dat je die bovenbeenspieren traint. Okay. Dus je quadriceps, je hamstrings, je billen.
1: Echte
0: bovenbeen. En dat kun je heel eenvoudig doen door gewoon de beweging opstaan uit de stoel en weer langzaam, gaan zitten.
1: Het soort wat ze dan in de fitnesswereld volgens mij dat squatten nu.
0: Dat noemen ze squat, ja. Dat is een beetje de moeder.
1: Ja,
0: dat is een beetje de moeder alle fitnessoefeningen.
1: Ja.
0: Maar hoe sterker die bovenbeenspieren zijn, hoe langer jij zelfredzaam blijft.
1: En door kun je de stabiliteit ook iets meer mee waarborgen voor jezelf.
0: Absoluut. Ja, dan ben je inderdaad een merk in een verbeterde stabiliteit, verbeterde balans. Je bent ook beter in staat om een disbalans op te vangen. Dus je struikelt een keer of er gebeurt iets.
1: Ja. En dan inderdaad van de stoel opstaan en weer gewoon zitten.
0: Precies.
1: Dat is al een soort van. Ja, een tip om dat in ieder geval goed te kunnen waarborgen voor jezelf.
0: Dat is inderdaad de huistuin- en keukenoefening die iedereen thuis zou moeten doen.
1: Kijk, nou, dat is al, ik vind al de tip van de show van vandaag. Maar je doet niet alleen valpreventie, je doet ook, dat zit er misschien wel bij in, het zeker beweging trainen natuurlijk.
0: En zeker bewegen is dus die valpreventieve training te organiseren. Ja. En daarnaast organiseren we nu ook een otago-training.
1: Een wat?
0: Dat is ook een valpreventieve training.
1: En alleen, hoe noem je die, zei je?
0: Ja, dat heet Otago. Otago, ja, ik wil weten.
1: Hoe steekt dat voor?
0: Ja, Otago is een dorp van een stad in Nieuw-Zeeland. En, daar is het ontwikkeld. Dus daar komt de naam vandaan.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk een training die wat meer geschikt is voor mensen die al wat meer beperkingen ervaren. Dus die al wat sterker onzeker zijn. Die al meer ervaring hebben met vallen. En ook meer beperkingen hebben. Ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: En dat is een nieuw soort training dan eigenlijk. Dat is een beetje in gradatie gezien dan hij.
0: Ja, nieuw in de zin van dat we die nu in de geweten. In de
1: niveau
0: 1,
1: niveau
0: 2
1: dan in niveau 2 kan opdagen. Oké. Okay. Maar wat je ook doet is fietstraining.
0: Ook nog, ja. Ja.
1: En dat is met een inwoner uit. Ik weet niet, hij woont nog steeds.
0: Ja, hij woont nog steeds in Voorst, ja.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Hij woont nog steeds in Voorst.
0: De meeste luisteraars zullen hem al kennen.
1: Ja.
0: Henk Lubbedink, natuurlijk voormalig profwielrenner. Heeft zelfs een dag de gele trui gedragen, volgens mij.
1: Ja.
0: Een toeretappe is gewonnen. En samen met Henk organiseer ik inderdaad jaarlijks ook een x-aantal fietstrainingen. Ja.
1: Dat leuk.
0: Ja.
1: Maar dat doet jullie ook al jaren volgens mij, want ook al een jaar of 4-5 denk ik.
0: Ja,
1: een
0: jaar of 4-5 jaar, ja.
1: Klopt. Ik vind het leuk dat hij zien wat ooit de dan of dat hij dat dan combineert om dan toch te zorgen dat mensen nog iets ook zekerder op de fiets wordt. En ja, veilig fietsen, ja, noodstoptechnieken, ik geloof het direct, want Je ziet nog niet, ja, je ziet wel best veel mensen met een helm op. Mm-hmm. Maar eigenlijk zal iedereen met een helm op moeten fietsen, dan maar zo zeggen.
0: Eigenlijk wel.
1: Eigenlijk ja. wel, want ja. Je kunt niet zien hoe... ik heb al laatst ook weer iemand gehoord. Het is zo belangrijk dat je een helm op hebt. Dat mm-hmm. scheelt gewoon, ook al val je en hij misschien de armen brak, maar hoe heuf blijft het belangrijkste.
0: Zo is het. Ja, zo is het. Ja, is zeker waar, zeker waar. Terwijl ik dit loop te verkondigen, moet ik daar ook bij zeggen... ja, ik heb zelf ook bijna nog een helm op.
1: Nee, maar dat is... Dat...
0: Maar het is inderdaad echt zo. En ook tegen de mensen die nu denken... van ja, maar ik kan toch heel goed fietsen... zou ik willen zeggen van ja... Ook als je inderdaad het idee hebt dat je volledige controle hebt over de fiets... dan nog zijn er externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat je valt... En daarbij moet je echt rekening houden dat het verkeer gewoon steeds sneller gaat, steeds complexer wordt.
1: Ja. En het hoeft net wat je zegt, maar je geeft een heel goed punt dan. Het hoeft niet door jezelf te gebeuren. Maar laat maar zo zeggen, ik ben eind november vorig jaar ben ik alleen de fietsen van rechts. Ik had voorrang. En ik heb eigenlijk altijd helm op. Maar net op dat moment had ik hem niet op. Ik ben wel op mijn heuvel van, heb verder niks aan, maar sinds die tijd... Ik dus nu altijd de helm op, want ik heb echt zoiets van ja, ik moet het ook. Het kan ook door iemand anders gebeuren en dan kun je het beter wel doen. En het mooiste denk ik ook, want dat zie ik ook. Je ziet ook tegenwoordig best veel kinderen die dus helmpjes op hebben. Als ze door mee begint, dan vindt die kinderen het op een gegeven moment ook niet zo erg meer om geen helm op te hebben, laat maar zo zeggen. Misschien als ze rond de 13, 14 wordt, misschien wel weer. Maar die kleintjes die hebben het ook inderdaad. Vind ik eigenlijk altijd. Als ik dat zie, dan denk ik van dat is wel een goede move, laat maar zo zeggen.
0: Ja. Ja, jong geleerd is oud gedaan,
1: nou,
0: geloof
1: dat
0: ik zeker.
1: Bedoel ik.
0: Ja,
1: we willen Godver F. Alvenor een heel mooi stukje muziek. Simpel met Kamperen bij de Boer.

0: Nou, dat is pas kamperen bij de boer. Oh, simpel. Nou, je werkt bij mens en welzijn. Nu hebben we hier aandachtspunten natuurlijk binnen mens en welzijn. Maar jullie doen als mens en welzijn vullen en vullen meer. En we hadden het inderdaad net in het voorgesprek hier ook wel even over van de grotere vraagstukken van Nederland, maar ook van hier van de gemeente en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: Wat komt jullie zo al tegen en wat kunt jullie als mens en welzijn wat betekenen? Ja, dat is heel, heel divers, dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar misschien heb je wel een voorbeeld of iets dergelijks dat je zegt van nou.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Kijk, over het algemeen, met alles wat we proberen te doen, proberen we de gemeente Voorst wat gelukkiger en gezonder te maken.
0: Ja.
1: He, dat moet je doen, alles wat we doen moet daar.
0: Moet er aan relateren. Een
1: ja, absoluut. Ja. Absoluut. En wat zijn dan grote maatschappelijke problemen waar we ons mee bezighouden?
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld eenzaamheid.
0: Ja.
1: Is een belangrijk iets.
0: Ik geloof dat direct, want dat is natuurlijk best een heel groot iets. En dat is binnen alle dorpen en gemeenten.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier ook natuurlijk, inderdaad. Ja. En dan kunt jullie als mens en welzijn natuurlijk het een en ander voor betekenen of behelpen of iets dergelijks.
1: Ja, ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel, kun je zelf ook bedenken, maar er zijn heel veel radaatjes waar je aan zou kunnen draaien.
0: Ja.
1: Aan de ene kant werken we heel nauw samen met diverse ontmoetingslocaties in de gemeente Voorst.
0: Oké, dus, en bent dat dan dorpshuizen?
1: Dorpshuizen, ja. Over het algemeen bent dat
0: de Voorde bijvoorbeeld?
1: Ja, over het algemeen, een dorpshuis is een mooie ontmoetingslocatie. Het is een schoolvoorbeeld van een ontmoetingslocatie.
0: Ja.
1: Maar het kan ook wat anders wezen natuurlijk, een sportkantine of wat dan ook.
0: Ja, dat maakt dan niet zoveel uit. En het kan zelfs ook wezen als je ergens een groenploeg hebt. Ik noem maar even wie een sportvereniging is in feite ook al een soort van ontmoetingsplek.
1: Elke vorm van, precies, ja. Elke vorm van ontmoeting. De koffietafel bij de Jumbo is ook een ontmoetingsplek.
0: Ja, dat is ook een soort maatschappelijk stuk waar je dan doet. Ook als een winkel zijnde, dan maar zo zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, ja. En door... probeert jullie dan ook wel eens één keer in de softiet, ik zit me nu wat verder te stellen.
1: Ja,
0: gooit jullie dan door bijvoorbeeld één keer in de softiet eens even hier zitten? Of hoe doe je dat dan?
1: We proberen met ieder dorp wel een lijntje te houden. We hebben onder de collega's ook de dorpen naar de dorpen verdeeld.
0: Oh, ja. Ja,
1: ieder dorp heeft een...
0: aanspreekpunt.
1: Ja, het is een soort van aanspreekpunt en ook een tweede aanspreekpunt. Zodoende proberen we daar te zijn waar nodig. Want we kunnen natuurlijk niet overal zijn.
0: We
1: hebben een vrij beperkte, of een vrij klein team.
0: Ja, ik wil zeggen, hoeveel volk bent jullie bij mensen wel zijn?
1: Een stuk of 14.
0: Oké. Maar dan moet je wel een hele gemeente mee bemensen. En niet iedereen is 40 uur in dienst.
1: Nee, we zijn allemaal part-timers.
0: Ja, daarom, dat bedoel ik. dat snap ik dan wel. Dus dan kun je niet overal... Dan moet je her en der de pijnpunten...
1: Dat klopt.
0: En dat zit dan... Maar ik weet niet of dat mens en welzijn is. Hebben jullie dan ook bijvoorbeeld het maatjesproject? Zit het ook hier toch, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Dat is ook iets.
1: Zeker.
0: En wat houdt dat bijvoorbeeld in? Want is dat ook een stukje misschien om de eenzaamheid op te lossen? Nou, oplossen is twee, maar...
1: Ja, inderdaad. Nee, kijk, een maatje kan voor heel veel doeleinden dienen. Hè. Over het algemeen is het wel, gaat het om het contact, gaat het om het sociale. Het zijn inderdaad, je hebt aan de ene kant iemand die een maatje wenst, aan de andere kant iemand die een maatje is. Kijk, als die klik er is, dan werkt het aan twee kanten. Hè. Dan heeft de een een unieke vorm van eigenlijk van vrijwilligerswerk, waarin die hopelijk zingeving vindt en van betekenis kan zijn voor een ander. En aan de andere kant is er iemand die weer dat sociale contact heeft wat zo belangrijk is.
0: Ja.
1: Want vergis je niet, er gaan gewoon zeker in de hedendaagse tijd, er gaan gewoon mensen dood aan eenzaamheid.
0: Ja.
1: En dat is echt dat sociale aspect is zo belangrijk.
0: Ook naar elkaar ummekie.
1: Naar elkaar
0: ummekie. Er is ook een landelijke actie van ga eens een praatje maken met IB, ik noem maar iets, bij de bushalte zit en begin eens een praatje.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is ook, en dat kun je heel op jezelf betrekken als je gewoon ergens bent.
1: Ja.
0: En,
1: we zijn gewoon kuddedieren, we zijn sociale wezens.
0: Ja.
1: En er zijn ook wel hele interessante studies die dat onderstrepen. Ik ben dan zelf bijvoorbeeld bezig met hoe blijven we met z'n allen zo gezond mogelijk oud? Hoe worden we zo gezond mogelijk oud? En wat is nou het belangrijkste gegeven voor zo gezond mogelijk oud worden? Dat is sociale interactie. Ja, dus, ja. Dus we zijn A, betekenisvolle sociale contacten. Dat zijn de mensen waarbij je uithuilt, die je om hulp vraagt als het nodig is. Maar ook die oppervlakkige sociale contacten. En die zijn minstens zo belangrijk, zo niet, ja, zo
0: het,
1: niet nog belangrijk.
0: Hallo, dag. Niet iedereen heeft een hond, maar de hond uitlaat. Of heeft een button loopt, of iets dergelijks.
1: Het even gezien worden door die buurman of buurvrouw, door die ander op de straat, door het meisje achter de kassa, noem maar even wat.
0: Even die aandacht op dat
1: die
0: moment.
1: Die aandacht is zo ontzettend belangrijk.
0: Nou steekt niet iedereen door weer op, denk ik. Want niet iedereen heeft zoiets van, ik vind het goed, ik ben op mezelf. Dat is misschien een heel klein percentage, maar die hij ook. Ja. Het mooiste is natuurlijk wel om die mensen er ook bij te kunnen betrekken.
1: Ja, nou goed, als dat een eigen keuze is, dan is dat een keuze. Ja. Hè?
0: Dat is zeker zo.
1: Precies. Als jij een teruggetrokken bestaan wil leven, ja.
0: Dan is dat zo, dan kun je er niks aan doen inderdaad.
1: Als je daar echt senang bij bent, dan is dat zo.
0: Maar de meesten vinden het altijd wel leuk, al is het maar, we hadden net ook al over bijvoorbeeld buurbarbecues en zo. Ja. Al is het maar even een kletsbroodje of van god, wat hij de hortensia mooi staan of iets dergelijks.
1: Ja. Het gevoel van even gezien worden, dat brengt, dat zorgt al voor het ontsteken van verschillende gelukshormoontjes die je direct ervaart. Daar word je blij van. Ja. Nou goed, ik hoop dat jullie het ook kunnen beamen. Waarschijnlijk wel.
0: Dat is wel zo. En dat kan in heel iets kleins zitten. We hebben heel even een klein ding. We hebben afgelopen zondag houden op het trainen ergens met, ik zing dat bij de Olderdiens. Ja. Houden op het trainen, wie zo zijn. Nou, dat was gewoon echt zo leuk op de groep Hoewulewaan. Mm-hmm. Het waren kinderliedjes, maar we hebben gewoon met de groep houden zong. En de groep was vrij laag niveau, maar het was echt, je zag gewoon de grote glimlach terugkomen op de gezichten. Nou, dat is voor mij, dan denk ik, doe ik het voor. Ik doe dit al 20 jaar, maar dit vind ik fantastisch. Ja. Dit vind ik gewoon toch dat je iets kunt betekenen voor uw omgeving.
1: Precies.
0: Denk ik dan bij mezelf. Dat is dan toch wel weer, dat bent van die gelukshormoontjes.
1: Ja, precies. En dat je dit nu weer vertelt, daar word ik ook weer gelukkig van.
0: Ja, is het wel. Ja.
1: Ja, maar zo is het nu ook.
0: Nou, we hebben even de heren bij natuurlijk. Hebben jullie ook zo'n moment wel eens, je werkt bijvoorbeeld met vrijwilligers bij in Voorst. Is ook denk ik heel erg leuk om te doen en mooi met elkaar.
2: Dat is echt hartstikke leuk.
0: Ja.
2: De mensen, die zitten, net wat gezocht zijn, die eenzaamheid, dat is een heel groot probleem deze tijd.
0: Ja.
2: En we hebben dus mensen die elke donderdag, woensdagmorgen al, komt de vrouw zeg maar in de tuin werken.
0: Ja.
2: En die hebben een gezellig clubje. En op donderdag komt dan de heer, er zitten ook een paar dames bij. En dat is gewoon hartstikke goed. En ze komen allemaal met plezier en ze hebben allemaal weer wat te vertellen als ze thuis komen.
0: Mm-hmm. Ja, en dat hoeft maar één keer in de week van te wezen. Maar er is iets waar ze naar uitkijk en dan toch, ik ga ook even naar rechts, naar Leo. Je doet bijvoorbeeld een radioprogramma op de donderdagavond. Ja, daar zul je ook reacties van creëren.
3: Ja, klopt. Op de donderdagavond, de dinsdagavond nog.
0: Ja, maar dan zul je ook reacties van mensen krijgen die dat gewoon hartstikke leuk vindt.
3: En daar doen we inderdaad voor. En denk je daar doe je dadelijk voor.
0: Ja, mm-hmm. En dat vind je zelf ook heel erg leuk om te
3: blij
0: doen.
3: Maken. Zelf word je er ook weer blij van.
0: En vrolijker, mensen vrolijker van maken.
3: Klopt.
0: Mm-hmm. We gaan even, ook weer even over naar een stukje muziek. En ik zie dat is de Emperse Beke van het Oosterhuizense dialect.

0: Oosterse beken van het Oosterhuizens dialect hoor. Ja, wie bent net een beetje een strandbied gelukshormoon, maar we gaan er nog even maar over verder. Want dat werkt inderdaad, we zijn net al positief op de mensen.
1: Mm-hmm, ja.
0: En het heeft ook een effect, denk ik.
1: Ja, dat effect is dus heel duurzaam. Hè. Duurzaam wil ik zeggen dat het een soort van kettingreactie, positieve kettingreactie in gang kan zetten. Want stel je voor, je hebt zo'n positieve ervaring met iemand op straat die je bijvoorbeeld een complimentje geeft.
0: Ja.
1: Hè, en die jou even, echt even ziet. Dan, dan ga je jezelf dus lekkerder voelen. Nou, met als gevolg dat je lekkerder in je vel zit. Ja. En als je lekkerder in je vel zit, maak je gezondere keuzes.
0: Ja.
1: Dus dat heeft een heel, heel duurzaam effect.
0: Dat is het inderdaad. Dan overkumpel dat op dat moment.
1: Precies. En anderzijds zit je in de rats, voel je je niet goed.
0: Nee.
1: Maak je veel eerder ongezondere keuzes.
0: Ja, ja. Dat en Jan, net over de voorste hallo dagen.
1: Ja, ik wil
0: is
1: niet...
0: Is dat een tipje sluier?
1: Ja, ik wil een tipje van de sluier. Ik wil niet al het gras voor de voeten van mijn collega's
0: maaien.
1: Steed een en ander in de stijgers.
0: Ja.
1: Want juist hebben we groeten op straat. Daar willen we eind september, en zeker in de aanloop naar eind september, onder de aandacht brengen. Ja.
0: Oké. Okay. En dat is dan door de week of in het weekend? Ja, ik kan nog even
1: een keer spelen. Ja, we hebben een aantal dagen eind september omgedoopt tot de voorste hallo dagen.
0: Ja.
1: En in die dagen voeren we ook wat activiteiten uit op straat. Wil ik nog niet te veel over
0: zeggen. Nee, doe maar niet, want je wilt geen ruzie hebben met de collega's.
1: Nee. Het ligt op het puntje van mijn tong, want ik zou het wel graag willen, want we hebben een aantal hele leuke ideeën. Maar dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Maar juist inderdaad het begroeten op straat, daar willen we aandacht voor en het belang daarvan.
0: Nou, kom in september gewoon even, we bellen toch even met een van jullie op een van de zaterdagen en dan komen we er nog wel eens even maar over.
1: Lijkt me een goed plan.
0: In de weken van tevoren of zo, dan mag er misschien nog iets meer verteld worden, laat maar zo zeggen. En je doet natuurlijk, wat is uw opleiding eigenlijk?
1: Ja,
0: ik zou zeggen sociaal met sport, ik denk eerder de sportkant.
1: Ja, mijn laatste genoten opleiding is een opleiding sportkunde.
0: Ja.
1: Ja, dat is een heel, het is, de naam zegt het wel, je bent bezig met sport, bewegen, maar het is heel breed.
0: Ja.
1: Ja, heel breed, dus, heel breed opgeleid.
0: Dat is hem, en hoe sociale kant hij altijd natuurlijk had.
1: Ja.
0: Want sport en welzijn en zorg, want die doet eigenlijk alle drie in elkaar, zeker.
1: Het is mijn taak om dat met elkaar te combineren.
0: Ja, en dat is dan, laat maar zo zeggen, voor de gemeente voorstand, of mensen welzijn. Je kunt dat in één borgen dan met de sport, welzijn en zorg.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben soms wel eens inderdaad, ik ben een soort van schakel tussen die partijen. Daarop voorbedurend. Heb ik bijvoorbeeld een aantal verenigingen op weg geholpen in het ontwerpen of het ontwikkelen van aanbod voor met name senioren.
0: Ja.
1: Denk bijvoorbeeld aan Old Star Tennis, tennisvereniging De Schaak.
0: En ook misschien wel de Dynamic Tennis of niet?
1: Walking, dat was er al, Dynamic Tennis
0: dat was
1: er
0: al.
1: Ja. Walking Football bij voorwaarts, dat was er ook al toen ik begon trouwens. Waren een van de
0: eerste. Maar je zei net Walking Tennis, wil ik wel zeggen, of niet?
1: Ja, ze noemen dat All Star Tennis.
0: Oh, All Star Tennis, dat is ook een soort variatie van?
1: Is een soort is een variatie van, op tennis met een ander soort bal. Een andere bal, beter, een lichtere bal, die beter stuitert. Iets andere regels, waarbij de bal twee keer mag stuiteren.
0: Ja.
1: En een trainer die opgeleid is volgens een bepaald model. Dus die de groep ook begeleidt met verschillende... Ja, die ook altijd zorgt dat er balansoefeningen, krachtoefeningen in een les zitten. Dus
0: deze variant had ik nog niet zo heel vaak gehoord. Nee. Leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ook voor de mensen inderdaad. Omdat het is niet zo van dat je met die ene keer weer op wordt slaan, laat maar zo zeggen.
1: Oldstar tafeltennis is er ook, bij Trias. Ja. Dus,
0: maar dat zijn mooie varianten voor dat mensen toch op later leeftijd ook gewoon nog kunnen blijven sporten. En dus ook in beweging blijft. Sociaal stukje de bieker.
1: En betrokken bij de vereniging blijft.
0: Ja,
1: hè?
0: Nou dat
1: is, dat is minstens zo belangrijk.
0: Maar dat is een mooie initiatief inderdaad. Ook.
1: Absoluut.
0: En dan hoor ik inderdaad Trias en dergelijke. Ben je ook al in de dorpen dan? Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden wel eens een vragenlijst al uitgezet.
0: Ja.
1: En ik ben ook al, binnen Voorst Actief is er ook een verenigingsondersteuner. Met hem spuik ik ook wel over dit onderwerp.
0: Wie is dat tegenwoordig?
1: Rutger heet hij.
0: Okay.
1: Ik weet zijn achternaam even kwijt.
0: Nee, oké.
1: Voorganger was Amber.
0: Ja.
1: Dus die is er specifiek voor het ondersteunen van verenigingen. En als hij merkt dat er bij verenigingen wel een behoefte ligt,
0: vraag is,
1: kijk, dan kunnen ze mij altijd invliegen. En vanuit het Nationaal Ouderenfonds zijn er hele mooie ondersteuningspakketten op dat gebied.
0: Nou, dus, dat is goed om te doen. En ja, weet je, het wiel hoeft niet overal opnieuw uur van te worden.
1: Zeker niet. Nee.
0: Want in heel Nederland gebeurt er van alles op allerlei gebieden.
1: Zeker.
0: En dan kun je altijd van elkaar leren. Dat, mm-hmm. Je bent ook dorpscontactpersoon geweest met OVA.
1: Ja, klopt.
0: En dat is dan natuurlijk al, dorpscontactpersoon besteedt al heel tijd binnen de hele gemeente Voorst. Mm-hmm. Maar wat ik ook altijd goed vond, is dat al die dorpscontactpersoon één keer in de zoveel tijd bij elkaar komt.
1: Ja.
0: En dat is handig, want ja, je kunt altijd van elkaar leren. We zijn net al de dorpsquiz in mijn voorbeeld te nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is begonnen in Klarenbeek. En jullie waren er direct na, want in mijn huis zit dat jullie de eerste waren. Maar dat hun ik dus net van niet. Maar als je ziet, dat brengt ook dorpen bij elkaar. Dat brengt buurten bij elkaar. Dat brengt gewoon mensen die elkaar moet bellen omdat ze antwoord op vragen wilt. Je brengt zo de mensen bij elkaar. Ook als dorpscontactpersoon is dan natuurlijk de verbindingen belangrijk.
1: Zeker.
0: Maar dat hebben jullie. Hoe lang ben je te West met OVA en wat?
1: Ook in 2018 begonnen tot twee jaar terug ongeveer eigenlijk.
0: Ja, dus ook al
1: een jaar of zes. Ja, 5, 6. Ja.
0: En dan ook een initiatief om op die manier ontplooit. Want ik zag ook dat je ook met betrekking tot won en dergelijke.
1: Ja, we deden eigenlijk van alles om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dat is belangrijk. En ook een dorp blijft weer van iemand elkaar zien en dergelijke.
1: Ja.
0: Ik denk nou nog even weer overgehoord naar een stukje muziek. Dini en Wim, je blijft zo jong als je voelt.

0: zo jong, are you a fool? Nou, Guus die zegt net, ah, dat past er eigenlijk wel bij.
1: Ja, dat is
0: nou, vertel Guus.
1: Ja, je merkt inderdaad dat mensen qua leeftijd ouder worden, dat ze tussen de oren nog wel steeds jong blijft.
0: Ja, maar dat is zo.
1: Als ik naar mezelf kijk, mensen vragen me wel eens van hoe old voel je? Ja, dan zou ik ook zeggen iets van begin 20, denk ik.
0: Ja, maar dat is het. Vaak, want intern voel je jonger als dat je van de buitenkant bent.
1: Precies.
0: Ik sprak ooit een neef van mijn moe en die zegt van ja, die was 83 toen. Hij zegt, ik ben 83, zeg, maar ik voel me van binnen 30.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik, ja, de hef op zich gelijk aan. Hij zegt, maar als ik een uurtje in die tuin werk, dan ben ik het echt wel zat.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, dat is het hem.
1: En die jonge geest die is absoluut positief. Hè? Zeker als die ervoor zorgt dat je nieuwe dingen blijft doen. Ja. Moeite blijft doen. Dan heeft dat echt positieve effecten op jouw gestel. Op jouw eigen welzijn, absoluut. Maar je moet je daarnaast inderdaad wel bewust zijn dat het bepaalde dingen minder gaan worden. Hè? Zowel fysiek als mentaal. En nou goed, daar zet ik ook wel op in. Daar even een voorlichting op.
0: Ja.
1: Ja,
0: daar moet je jezelf wel op voorbereiden.
1: Daar moet je jezelf wel op voorbereiden.
0: Je kunt niet eeuwig, weet je, die binnenkant blijft wel jong en dat is goed voor jezelf, maar de buitenkant kan motorisch wel minder worden. En daar moet je dan hier ook wel in uw heuvel een beetje rekening mee houden.
1: En als je dan een bruggetje maakt met valpreventie, zo ontstaan ook echt de meeste valincidenten.
0: Ja.
1: En met name, het is een beetje met name onder vrouwen. Die denken, die overschatten zichzelf over het algemeen. Nee, het is gewoon voor mij dat is ook wetenschappelijk bewezen.
0: Ik ben het met u eens, hoor. Ik ben het echt met u eens.
1: Je bent nog tot op late leeftijd met 3-4 dingen tegelijk
0: bezig. Ja, maar dat werkt niet altijd.
1: En dat geeft soms als mis.
0: Ja, maar dat is wel zo. Dan, ik noem maar iets. Je stapt de auto uit en je denkt van ik ben er. En dan is dit.
1: Nog even dit.
0: Nog even dit. En je ziet niet dat gat wat verder liggen en dan lig je toch.
1: Precies, ja.
0: En dat is, ik geloof dat, ze zeggen altijd, man, je kunt niet multitasken, maar het is misschien ook wel handig ook dat dan niet gebeurt.
1: Op latere leeftijd wel, ja.
0: Je werkt ook samen met Rolf Thijssen.
1: Zeker. Rolf was al met mijn voorganger, misschien wel voorgangers aan het werk.
0: Oh, oké. Okay. Dus, maar dat is wel een fijne combinatie natuurlijk. Maar hebben jullie ook vrijwilligers die mensen wel zijn?
1: Ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk inderdaad relaties zoals Rolf, lokale experts. En Henk, de fietstraining waar we het al even over gehad. Lokale experts waar we heel graag mee samenwerken. En natuurlijk daarnaast natuurlijk vrijwilligers.
0: Ja. En in wat voor vormen kom je die tegen?
1: Die zijn echt onmisbaar. We hebben aan onze organisatie zijn er zo'n 150, 160 gelieerd. Dus die zijn officieel bij ons ingeschreven.
0: En waar moet je dan aan denken bijvoorbeeld?
1: Nou, je kunt denken aan hele praktische ondersteuning. Dat wil zeggen vrijwilligers die mensen ondersteunen bij het doen van een boodschappie. Soms chauffeur zijn naar ziekenhuis of zo. Belangrijke doktersafspraken.
0: Als mensen dat, die nu luisteren en denken van, goh, dat wil ik nou doen, dan kunnen ze zich ook gewoon bij mensen welzijn werken. Kunnen ze zich aanmelden.
1: Zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: en dat bent dan een paar voorbeelden. Je hebt het over 150, dat is best veel, maar zo zeggen. En dat, maar dat kan dus ook heel divers wezen op wat voor gebied ook.
1: We hebben dus inderdaad maatjes, mensen van de formulierenbrigade die ze helpen met een lastige brieven hebt of juridische zaken waar je niet uitkomt.
0: Dan mag je gerust bellen met mensen wel zijn van, joh, is er iemand die heeft met me met wil kicken, want?
1: Ja. En zowel als je een vraag hebt of als je denkt van, goh, ik zou wel iets willen doen voor een ander, bel ons. Wij denken altijd heel graag breed met je mee. Geen vraag is ons te gek, zeg ik altijd. Dus dat is echt heel belangrijk.
0: Moet ik ook een hele moeilijke vraag stellen. Hij telefoonnummer van het werk?
1: Ja, zeker.
0: Nou, Lodi is even nu.
1: Die kan ik inmiddels wel uit mijn hoofd.
0: Ja, dat dacht ik
1: ook. 0571-279090.
0: Oké. 279090.
1: Niet direct in de telefoon hangen.
0: Nee.
1: Even wachten tot maandag.
0: Maandag. Laat begint jullie een uur of half negen.
1: Half negen tot half één bent willen. Telefonisch bereikbaar.
0: Nou, maar dat, weet je, als de mensen nu luisteren en die denken van, goh, ik heb nog wel snoen dan een keer tiet over met iemand uit het ziekenhuis of iets dergelijks of andere dingen. Of je hebt zoiets van, ik wil eens een keer, misschien kan ik andere mensen helpen. Nou, dan komen elkaar, het nabeschap mag best u de breid worden op deze manier, laat maar zo zeggen.
1: En iedereen kan iets betekenen. Iedereen heeft een passie, heeft een talent. En als je na uw gevoel nog niet genoeg met dat passie of met dat talent doet, dan helpen we graag op weg.
0: En bent u bij mensen wel, zijn er ook nog bijvoorbeeld andere cursussen of zo? Ik zit in mijn geheugen even te graven van, er was altijd een soort iets, maar dat weet ik niet meer. Kleding gebeuren is er niet meer volgens mij. Dat is bewuste stop.
1: Dat hebben we afgestoten. Ja, precies. Nee, maar er zijn doorlopende de week heel veel structurele activiteiten waar je mee kan doen. Ook wel activiteiten die door inwoners zelf georganiseerd worden.
0: Okay.
1: Dus we hebben geen schildergroep omdat wij vinden dat er een schildergroep moet zijn. Nee, we hebben een schildergroep omdat we mensen tegen het lijf zijn gelopen die een passie hebben voor schilderen.
0: En die dat leuk vinden.
1: En die dat leuk vinden om dat uit te dragen. En daarnaast zijn er inderdaad ook heel veel incidentele trainingen. Bijvoorbeeld specifiek voor bepaalde doelgroepen. Mensen die te kampen hebben met bepaalde problemen of met bepaalde partners, met bepaalde ziektebeelden, mantelzorgers.
0: Ja.
1: Mensen groepen voor rouw en verlies, weet je wel. Een soort van waar je gelijk
0: gestemde
1: ontmoet.
0: Ja.
1: En sinds kort hebben we ook een speciaal leerplatform. Ook wel leuk om even onder de aandacht te
0: brengen.
1: Mensenwelzijn.leert.nl. Daar vind je echt een heel breed scala aan luisterboeken, trainingen, die je allemaal thuis kan doen.
0: Die je allemaal thuis kan doen dan.
1: Echt superleuk.
0: En dat is dan, laat me zo zeggen, als mensen nu bij de radio zitten en even weer de pen en de bie pakt, www.leert.nl. Nou, is altijd, je kunt nu zelf, ook al ben je 50, 60, 70, leren is altijd toch nog weer leuk om te kijken. En al je alleen maar eens even kijken om te kijken dit is wat voor mij of dit is niet wat voor mij inderdaad.
1: Precies.
0: Anna, wat fijn dat er zo'n bult vrijwilligers dan aan jullie gelieerd bent. Hebben jullie dan ook nog ook even een soort, in mijn hoofd staat ook van, was er ook altijd een soort dankjewelachtig iets in het verleden? Een dag of één middag per jaar of zo is dergelijks.
1: Ja, natuurlijk. We proberen al die 160 vrijwilligers natuurlijk gelijk te behandelen. En daarvoor organiseren we altijd één keer per jaar een leuke activiteit.
0: Ja.
1: Inderdaad. Ja.
0: En nog ook een hele andere kant. Maar je zei van hoe vaak moet ben je voorbeeld. Ook in
1: zeker
0: hoe het ding organiseren en zo. Met de paplepel in de gordel, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Zeker, dat kan ik niet ontkennen.
0: Dat moet ik, nee. Hun enthousiasme is ook, vaak gebeurt dat, maar hun enthousiasme is op hoe over gewoon om maar zo zeggen.
1: Ja, mijn ouders hebben een enorm groot sociaal hart. Enorm maatschappelijk betrokken. Dus ja, nee, dat kan niet. Ja.
0: En oorspronkelijk uit Willep. Welke verandering heb je in de loop der jaren in het dorp gezien? Willep is natuurlijk altijd een zeer actief dorp geweest. En nog steeds. Een nabeschap is een groot goed ding binnen Willep.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel de middenstand zien afnemen. En dat is heel belangrijk.
0: Ja. Maar jullie hebben toch een markt.
1: Dus daar probeer je op een creatieve manier toch op in te spelen.
0: Vind ik heel knap. En de pantry om een voorbeeld te noemen. Dus wat dat betreft hebben jullie het een en ander echt heel veel voorbeeld. Guus, we moeten naar het einde toe, want het is 11 uur, het is alweer voorbij. We hebben gelukkig geen telefoontje gehad, dus het gaat goed met uw partner. Dus,
1: nee,
0: alvast hartelijk dank dat je er waan namens Mens en Welzijn. Ik ben er heel blij mee. Ik vond het goed om even weer wat van jullie te horen.
1: Graag gedaan.
0: En ik denk dat we misschien maar één keer per jaar eens even dat jullie even aanschroeven bij ons en eens even weer even op te halen van wat we willen niet kunt melden aan de mensen in ieder geval.
1: Lukt me een goed plan.
0: Wie ben aan het einde komen van het eerste uur van Moois Lusten? Leo, dankjewel voor de techniek en de mooie muziek.
2: Ja, graag gedaan.
0: En natuurlijk voor de medepresentatie en ook Joop. Wie gaat zo meteen naar het tweede uur? Dan gaat Guus nieuws toe. Guus geeft nieuws. Toevallig. wat gaan we in het tweede uur doen, Leo?
2: Ja, dan hebben we een heel druk uurtje weer. We hebben Mark met het weer. We hebben een groet en een felicitatieplaat.
0: Ja.
2: We hebben een veurdrachtje. Een ander kwartiertje. Santicor van de accordeonisten. Klaargezet allemaal. Dus.
0: Nou, wat goed. Dan gaan we dat doen.
3: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales. Er werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Okay.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

0: Een hele goede avond. Welkom, het is iets na de klok van 7 uur. Dit is...
1: Radio 794. Muziek en meer.
0: Ja, maar dan zonder Gerard Bouw, die is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Maar ik heb niemand minder dan Rikke te rocken. Het zal Muziek en meer overnemen de komende 3 weken. En daar heb ik enorm veel zin in. We gaan gewoon alle vaste items doen zoals Gerard ze ook altijd doet. En dus gaan we lekker snel van start met een nummer van de Golden Earring. Dit is A Long Blonde Animal.
2: Yeah, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Long, long animal.

Ja, ontzettend lekker hoor. De Golden Earring met Long Blonde Animal, nummer uit 1980 van het 15e album Prisoners of the Night. En dit was de live versie van The Naked Truth uit 1992, opgenomen in Café de Kroon in Amsterdam. Ja, ik zei al, het is muziek en meer, maar dan zonder Gerard Bouma, met Rickert Rocket. Gerard heeft heerlijk vakantie. Die zit lekker op de eilanden aan het uitwaaien, denk ik. Ik denk dat het met dit weer hartstikke lekker vertoeven is. Daar zo heerlijk rondje vanavond nog over het strand lopen zou ik doen als ik hem was. En tot die tijd dat hij weer terug is, mag ik hier gezellig zitten. En ja, we gaan eigenlijk gewoon alles doen wat Gerard ook doet normaal gesproken. Vooral heel veel mooie muziek draaien betekent dat. Tegen de klok van 19:30 bellen we normaal gesproken met Harry Mulder om te kijken wat er in Infomix is. Maar ik had hem al een appje gedaan en hij vertelde mij dat hij druk bezig was met het samenstellen van het programma. De onderwerpen waren nog niet helemaal klaar, dus die slaat deze week eventjes over. Als het goed is, komt wel Lucienne zometeen nog eventjes langs. Gezellig hier in de studio. Moet eerst nog even de kinderen op bed gaan leggen. Maar daarna schuift zij hier nog gezellig eventjes aan. En dan kunnen we eventjes gezellig praten over wat zij dit weekend heeft gedaan. Want ik zag weer heel wat moois op Instagram voorbij komen. Dan na de klok van 8:00 beginnen we natuurlijk met Mr. Gratitude, Earth, Wind and Fire. Tegen 20:30 zal ik vertellen wat er na 21:00 zoal in Rickert Rocket Radio voorbij komt. En ik heb me weer heerlijk kunnen uitleven, dus ook daar heb ik enorm veel zin in. En pas tegen de klok van 22:00 zou een muzikale maandagavond hier bij Radio 794 voorbij zijn. Maar tot die tijd hebben we dus nog ontzettend veel nieuwe muziek. Het is iets steviger dan dat u normaal gesproken mag verwachten van muziek en meer. Maar dat mag de pret niet drukken. Want het is wel heerlijke muziek. De eerstvolgende die klaarstaat is bijvoorbeeld een nummer van Lenny Kravitz uit 1991. Toen kwam zijn tweede album uit, genaamd Mama Said. En op het nummer wat klaarstaat, ja, dat werd geschreven mede door Lenny Kravitz en Slash, die we kennen van Guns N' Roses. En om eventjes alles helemaal af te maken, deed hij ook nog de gitaarsolo van dit nummer. Dit is Always on the Run, Lenny Kravitz. Thank you.

Ja, lekker hoor. Dat was Lenny Kravitz met Always on the Run, waarbij hij een beetje hulp kreeg van gitarist / van Guns N' Roses. Volgende nummer die klaar staat is van Nirvana, een live nummer, want het werd opgenomen voor MTV Unplugged. Het nummer wat klaar staat stond op dat enorm succesvolle tweede album Nevermind uit in 1991. Maar deze versie kwam uit in 1994, toen het album MTV Unplugged live in New York uitkwam aan de groep rond zanger Kurt Cobain. Dit is Come As You Are van Nirvana.

Come As You Are, wat werd opgenomen voor MTV Unplugged. Ja, gaan wij door met de volgende, want ik heb echt enorm veel muziek meegenomen dit keer. Ook van mijn laatste tripje naar de kringloop. Ga ik zo af en toe heen, kringlopen, platenzaken en dan haal ik nog wel eens wat tweedehands spulletjes op. En ik wil er toch wel een paar doen, kijken of dat ze doen, want sommige heb ik ook nog helemaal nooit gedraaid. Het nummer wat nu klaar staat, die heb ik niet van de kringloop, die heb ik live gekocht. En het is wederom een live nummer van een van mijn favoriete gitaristen en in mijn ogen de beste gitarist die er op dit moment op aarde rondloopt. Dan heb ik het over Joe Bonamassa. Dit nummer komt uit 2016, want toen kwam zijn 12e album uit, genaamd Blues of Desperation. Deze versie is opgenomen live at the Sydney Opera House in 2016. Dit is How Deep This River Runs, Joe Bonamassa.

Ja, een beetje een abrupt einde zo. Maar ja, dat krijg je op een gegeven moment met live cd'tjes. Die moet je op een gegeven moment een keer gaan eindigen en afbouwen. Normaal gesproken komt er dan weer een klein beetje applaus achteraan. En dat zou niet meer dan terecht zijn. Voor Joe Balamassa was dat met How Deep This River Runs. Wat een heerlijk nummer. De volgende die klaar staat is er wel eentje van een van mijn tripjes naar de kringloop. En dat is een nummer van de Dandy Warhols. Die staan klaar. Ik kwam namelijk het vijfde album, genaamd Auditorium or the Warlords of Mars, kwam ik tegen. Dat kwam uit in 2005 en ik was er wel vrij benieuwd naar eigenlijk wat in de band rond zanger en gitarist Courtney Taylor Taylor. En ik verspreek me niet, hij is echt tweemaal Taylor als achternaam. Daar zo gemaakt heeft, want ik ken ze vooral van Bohemian Like You. En eigenlijk verder vrij weinig van. Hebben ze nog meer muziek gemaakt? Jazeker. Is dat aardig om naar te luisteren? Nou, ik vind eigenlijk van wel. Onder andere dankzij nummers zoals deze Down Like Disco.

0: geluid toch wel vrij aardig van de Dandy Warhols. Dat was Down Like Disco uit 2005. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het iets over half is. Ja, en normaal gesproken...
1: Harry Mulder. Met Infomix op Radio 794.
0: Ja, bellen we dus eventjes met Harry Mulder. Maar die heeft mij een netjes berichtje gestuurd... dat hij nog druk bezig was met samenstellen van het programma van Infomix morgenavond. Dus hij kon niet aan de telefoon komen, helaas. Maar maak je niet druk, hij is druk bezig. Dus morgen komt er weer een heerlijke Infomix. Uiteraard komt er ook de Weerman voorbij en het lokale nieuws van William. En die heeft wel een berichtje gestuurd naar Gerard met wat suggesties voor wat heerlijke Duitse muziek die we altijd draaien nadat we Harry hebben gebeld. En dat heb ik nu ook klaarstaan. Ik moet zeggen, voor mij was het een grote verrassing. Maar dit is Antonia aus Tirol met 1000 Traumen weit.

0: Radio 794. Ricket the Rocket.
1: Ja, lekker hoor. Dat was Antonia aus Tirol met Tausend Traume Weit. En vergeet dus niet in te schakelen morgenavond op dezezelfde zender. Iets na de klok van 7 uur voor een nieuwe infomix. Ga ik door met heerlijke muziek draaien. En de volgende is ook wel weer enorm lekker. Een heerlijke band uit Ierland, de Cranberries. Ja, was gemaakt rond de zangeres die helaas veel te vroeg overleed. Dolores O'Riordan overleed in 2018 vanwege zelfmoord. Het was een zeer succesvolle band die behoorlijk politiek geëngageerd was. En met die politieke nummers hadden ze ook nog wel vrij veel succes. Wat te denken van dit nummer uit 1994. Van hun tweede album No Need to Argue. Het gaat over de Troubles, maar we kunnen hem allemaal meezingen. Dit is Zombie.

Ik mag wel zeggen, een moderne klassieke, deze van de Cranberries, Zombies. Ja, we hebben het allemaal een beetje rustig opgebouwd. Dus ik denk dat we nu wel toe zijn aan wat echt stevigs. En dat mag worden verzorgd door Drowning Pool. Het nummer komt uit 2004 en stond op hun tweede album, Desensitized. Dat was het enigste album met zanger Jason Jones. En we kennen eigenlijk dit album voornamelijk vanwege de cover art. Degene die voorop staat is een jonge dame met een honkbalknuppel. En die jonge dame heet Jessie Jane. En de liefhebber die weten wel wie dat is. Nummer waar klaar staat is Numb van Drowning Pool.

0: Ja, dat was Drowning Pool met een number. Ja, en ze zijn er bezig hoor. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, wat gezellig. Ja, zo, je hebt er maar zo iemand meegenomen, Lucienne.
1: Ik ga naar de radio. Mag ik ook mee?
0: Ja, natuurlijk mag dat. En heb je ook al, zelf al bedacht van liedjes? Want we zijn natuurlijk op de radio, dan moeten er ook liedjes voorbij komen. Hè? Heb je al een liedje waarvan je zegt, nou die wil ik als allereerste nu meteen horen?
2: Niet echt.
1: Ga je er over nadenken?
0: Zullen we er nog even over nadenken? Okay. Zal ik daar eerst even een liedje doen? Dan kan je er nog even rustig over nadenken.
2: Oké.
0: Okay. Ja, zullen we dat doen? Ja. Ga ik dit hiervan een liedje doen?
3: Welke ice cream?
0: Is dat een goeie? Ja, zullen we ice cream doen?
3: Ja,
0: nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie, want die had ik al klaarstaan. Ja. Ik heb hier namelijk Owen van Without Temptation, Mother Earth voor me staan uit 2000. En dat betekent een grote doorbraak van de band rond zangeres Sharon Den Adel. En een van de nummers die daarvoor zorgde is deze klassieke Ice Cream.

0: Ja, en dat was dan Within Temptation met Ice Cream. Jullie zijn eventjes verplaatst naar ook al. Even kijken, heb ik, wat, ik vergeet dat er is 1, 2, 3 of 1, 2, 3?
1: Ik denk 1, 2, 3.
0: Ja, 1, ja. Ja, ik kan het zeggen. Ik hoor je heel erg luid en duidelijk. Nee,
1: oh,
0: heb ik toch
1: een goede aangezet. Mooi, ja. Wat een klassieker, hè? Ja,
0: 2 is wel makkelijk altijd.
1: Ja, die zit, ja, dan kun je niet meer rustig gaan. Nee.
0: Daar kan weinig fout aan gaan. Ja, lekker, hè?
1: Ja, prachtig nummer. Ja, ik vind het verbazingwekkend hoe zij kan zingen. Dat is echt ongelooflijk. Zo... Ja, echt heel knap.
0: Ja, we hebben echt een aantal uitstekende Nederlandse zangeressen.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje underrated, vind je niet?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: Nou ja, verdienen wel een hoger podium, vind ik. Ja.
0: Nou, dan moeten wij er maar voor zorgen.
1: Ja.
0: Hé, het is bijna 8 uur. En heb je al eventjes nagedacht over een nummer?
2: Ja.
0: Nou, vertel. Wat mogen we gaan draaien?
2: Rammstein.
0: Oh, met dat goed.
1: Ja, dat dacht ik al. We gaan je blij maken met Mein Herz brennt. En dat vindt Ince echt een heel mooi nummer.
0: Heerlijk. Even kijken, waar staat die? Mein Herz brennt is hier. Wil je er nog wat over vertellen? Of zullen we gewoon lekker er meteen draaien?
2: Meteen draaien.
0: Ja, lekker meteen draaien.
1: Ik kan niet wachten.
0: Gelijk heb je.

0: FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 794. Muziek en meer.
1: Ja, welkom bij het tweede uur Muziek en meer. Nog altijd zonder Gerard, maar met ondergetekende Rick Drocket. En dan ben je niet alleen. Hallo Inze en Lucienne.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Goedenavond.
2: Ja, we hebben er zin in.
1: Ja, ik merk het. Wat een gezelligheid hier zo. Hey, Lucienne, zullen we eerst eventjes zometeen Mr. Gratitude doen? En zullen we het daarna eventjes hebben over jouw weekend? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar eigenlijk.
2: Nou, dat snap ik. Het was ook heel bijzonder, ja.
1: Nou, dan gaan we eerst eventjes natuurlijk luisteren. Want daar beginnen we altijd mee met Earth, Wind and Fire. Dit keer staat het nummer klaar. I'll Write a Song for You uit 1977.

0: Ja, we hebben toch Gerard weer blij gemaakt, denk ik, hè?
1: Ja, luistert die vanaf Texel?
0: Ik heb geen flauw idee. Ja, ik heb nog geen berichtje van hem.
1: Nou, dat krijg je misschien zo meteen als we het over hem hebben, hè?
0: Ja, komt vast wel goed. Mr. Gratitude, Mr. Maurice White met zijn Earth, Wind & Fire, I Write a Song About You. Waar was je afgelopen weekend, Lucienne?
1: Ja, ik was heel ver weg. Ik was namelijk met een vliegtuig helemaal naar Londen. Wel drie kwartier vliegen.
0: Oeh. Ja. moet je dan eigenlijk nog steeds wel 3 uur van tevoren aanwezig zijn? Of?
1: Ja, wel een paar uur. En ik had van tevoren wel ingecheckt. Dus op zich kun je het wel, zeg maar, best wel zo laat mogelijk daar aankomen. Maar dat voelt niet echt heel fijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik ben altijd wel op tijd. Ik zit liever daar te relaxen en te eten en te drinken dan dat ik inderdaad in de stress moet schieten.
0: Ja, nou, dat snap ik heel goed.
1: Ja, maar ik was inderdaad dus om een speciale reden in Londen. Vooral vanwege David Bowie.
0: Ja.
1: En dat was echt heel bijzonder. Ik was daar met name bij de Lightroom. En de Lightroom is eigenlijk een grote kubus waar je eigenlijk, tenminste, ja, in een soort hal waar je in staat. Rondom alleen maar beeld en geluid van David Bowie. Maar zo goed in elkaar gezet. En het is heel mooi en bijzonder om te zien, zeg maar. Hoe zijn leven eruit zag. En af en toe een interviewtje erdoor. En dat hij weer aan het verkleden en make-uppen was. Steengoede optredens. Hele gekke optredens. Dat je denkt van, maar hij probeerde zoveel mogelijk uit. Ik vind dat zo knap. Dat je gewoon niet zo'n doorsnee artiest bent en echt jezelf aan het ontdekken bent, elke keer weer.
0: Ja, dus dat is een vrij experimentele man was het.
1: Ja, heel erg. Maar ik vond het nog wel op een leuke manier.
0: Ja.
1: Soms heb je wel eens dat je artiesten ziet dat je denkt, ah ja, dat gaat te ver. Dit soms misschien ook wel, maar dit is nog wel behapbaar of zo. Ja. Sommigen doen gewoon overdreven om het overdreven te doen. Maar hij was gewoon aan het experimenteren, maar op een fijne manier. Ja,
0: en dat was hij gewoon.
1: Ja. Ja, dus ik vond het echt heel mooi om daar te zijn. Ik heb ook echt genoten, want je komt dan zeg maar in zo'n hal binnen en die film die draait dan eigenlijk gewoon door. Ja. Dus je moet wel een ticket voor het tijdsblok kopen, maar als je een half uur eerder of een half uur later aankomt, maakt dus niet uit. En ik heb die film gewoon 2 keer zitten kijken, want het was gewoon, maar elke keer zie je weer nieuwe en andere dingen en echt fantastisch. En het is nog tot en met januari 2027. Mocht iemand nog wel naar Londen toe gaan, dan zou ik dat zeker aanraden om naar de Lightroom van David Bowie te gaan. En ik was ook nog naar een expositie geweest in een museum, ook over David Bowie. Ook beren interessant, was wel aan de kleine kant, maar nog steeds interessant om te zien. Maar de Lightroom sprak me meer aan, omdat het ook gewoon, ja, dat visuele is gewoon hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was je daar alleen heen eigenlijk?
1: Ik was helemaal alleen. Ja.
0: Helemaal alleen.
1: Ja, hij mocht niet mee.
2: Oh. Dat is wel jammer, vind ik.
1: Ja, het is wel
0: jammer. Dat snap ik.
1: Ja, maar ik heb echt zoveel gelopen, dat had hij nooit getrokken, denk ik. Nee. Maar als hij wat ouder is, mag hij zeker wel mee. Ja,
0: nou, ja, ik wou nog zeggen, onthoud dat maar vast. Ja. Schrijf maar vast op.
1: Ja, dat vergeet hij niet. Nee. Ja, dus David Bowie. Ja, ik ben geen groot fan of zo, hoor, maar ik vind het wel echt een fantastische artiest waar je alleen maar respect voor kunt hebben. Ik heb trouwens wel een shirtje voor hem gekocht. Ja, toch?
0: Oh,
2: ja.
1: Ja. Een roze shirtje met de Rebel Rebel, maar die heb ik ook voor de kleine dame gehaald. Dus we hebben een beetje, wat is het? Jullie zijn een beetje tweeling zo op die manier, hè?
2: Ja.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, het is wel heel vet, ja. En ik heb ook nog, omdat ik dus in januari, wanneer David Bowie eigenlijk 80 jaar zou worden, heb ik in de rooster dus ook een evenement ben ik aan het organiseren. En ik was dus bij die museum en heb ik ook een paar collectors item dingen gekocht, die je hier eigenlijk niet kunt kopen, omdat het echt vanuit het museum is. Dus dat lijkt me leuk, zeg maar, mensen die komen, mochten ze een prijs winnen, dat ik dat dan kan overhandigen. Dus dat is extra speciaal.
0: Nou, Ivan, is er nog meer reden om
1: mee te doen, hè? Ja, om aan te haken. Ja.
0: Super.
1: Ja.
0: Top.
1: En ik was ook nog naar, niet alleen naar David Bowie, ik was trouwens ook nog naar de Grease musical.
0: Grease musical, ook nog?
1: Ja, maar dat was, ik ben overal geweest. Maar dat was niet zomaar een musical, dat was echt een musical waar je een onderdeel van was. Dus je komt gewoon echt aan. Dat is gelijk kermis. En, dus je gaat in de kermis. Je kunt daar sportactiviteiten doen. Omdat dat natuurlijk ook in de film voorkomt. En je kunt naar zo'n beauty bar. Dat ook in de film voorkomt. En uiteindelijk ga je naar zo'n grote zaal waar die film gedraaid wordt. Maar wel allemaal acteurs omheen zitten. Die ook tijdens de film allemaal ook acteur dingen doen. Maar ook het publiek mee het sleurt om dingen mee te doen. Dus als er gedanst moet worden, pakken ze ook publiek. En dat is... Ja, ik kan het bijna niet uitleggen, maar het is echt een feestje. Ik mocht van binnen natuurlijk ook niet filmen. Ja. Maar buiten was de grand finale. En dan, nou ja, dan ziet hij haar natuurlijk weer in zo'n zwart pakje. En dan wordt hij helemaal wild. En dat was echt, ja, ik vond het echt heel bijzonder. Oh, dat was wel een beetje gek om daar alleen te zijn, omdat het heel interactief is. Dan ga je niet zomaar in je eentje daar staan dansen of zo.
0: Nee, precies.
1: Maar ook de moeite waard.
0: Nee, dat lijkt mij helemaal niks van mij. Oh, nee, laat
1: dat snap ik wel. Ga dan maar naar David Bowie. Ja. Dat kan ik je wel.
0: Dat wel.
1: Er waren ook heel veel vrouwen en waarschijnlijk mannen die meegeslurd werden.
0: Die moesten. Maar dat heb je allemaal in één weekendje kunnen proberen.
1: In anderhalve dag eigenlijk, ja. Ja, ik heb veel gezien en gedaan. Maar zo werkt mijn leven een beetje. Ik prop zoveel mogelijk in één dag of in mijn leven. Ja. Zoveel mogelijk ontdekken. Ja.
0: En nu zitten we hier. En je zei net, al heel erg vrolijk. Ja, we hebben weer wat uitgezocht wat we kunnen gaan draaien. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel...
1: Daar komt die David Bowie, toch?
0: Nee, geen David Bowie.
1: Nee, je had wat anders bedacht, ja. Ik denk dat je mag zeggen.
0: Okay. Ja, dat mag je mag zeggen. Anders
2: Your
0: kan ik er niet in.
2: Your idol van K-pop Demon Hunters.
1: Demon Hunters, ja, dat is inderdaad Your Idol, zegt hij. Ik ken het liedje niet, dus ik laat me ook heel erg verrassen. Maar hij zei net tegen mij, het is een heel cool liedje.
2: Ja.
1: En als hij Rick het Rocket is, vindt Rick het misschien ook wel cool.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ken hem ook nog niet eigenlijk. Maar ik laat me graag verrassen.
1: Ja, ik ook, ja.

0: muziek en meer. Radio 794.
1: Nou, ik vond dat inderdaad wel heel fijn.
2: Ja, hij heeft niet gelogen inderdaad. Dat is een cool nummer, ja.
1: Goede opvoeding dit. Heerlijk.
2: Ja, hij moet ergens beginnen. Ja, dat is wel een goede start. Ja.
1: Ja. Maar hoe kom je zo bij dat nummer? Waar komt hij vandaan? Ik weet niet.
3: Ik weet het zelf ook niet. Ik heb een prop.

0: Dat moet een mooie mix zijn vanavond, hè?
1: Ja. Dus ik heb een nummer van Dan Hartman heb ik klaarstaan uit 1978. Het is de titelsong van zijn derde album. Dit is Instant Replay. Oh.

0: Ja, van het Paarse geweld, Dan Hartman met Instant Replay. En op dit nummer krijgt hij nog hulp van zijn vriend Edgar Winter. Voormalig lid was hij natuurlijk ook van de Edgar Winter Group. Houden de 28e positie in onze Nederlandse top 40. Instant Replay. Ja, ik heb jullie een beetje onder druk gezet net. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb twee in gedachten. En misschien mag jij daaruit kiezen.
0: Ik hè?
1: Ja.
0: Wat spannend.
1: Er komen nou ineens twee nummers in me op. Ik denk, ik kan zelf namelijk niet kiezen. Dus dan moet jij dat maar doen. Okay. Ik dacht aan Billie Eilish met het nummer The Greatest.
0: Ja.
1: Of aan The Golden Earring met The Devil Made Me Do It.
0: Oké, dan ga ik voor Billie Eilish. Want ik weet niet of dat mijn lieftallige vriendin luistert. Maar die is nogal fan van...
1: Ja? Dus, kijk, nou.
0: Misschien haal ik daar nog een wit voetje in.
1: Denk je echt? Ik heb wat voor Billie Eilish gedraaid, hoor.
0: Welke was het ook weer van Billie Eilish?
1: The Greatest.
0: The Greatest. Moet je ook van die zo in, Job?
1: Nou, ik had hem laatste keer gehoord dat iemand een auditie deed. Een Nederlandse dame. Ja. Nou, ik dacht, die kan zingen, joh. En dat kwam echt binnen. Dus ik dacht, ik moet even noteren welk nummer dat is. En ik vind hem gewoon echt, eigenlijk is het een heel goed nummer.
0: Maar auditie van wat dan?
1: Nou, zij, een Nederlandse dame, die deed dus auditie, weet ik veel.

0: ergens in Engeland volgens mij.
1: Het is niet zo dat ik hier
0: Nee, het was niet van hier. Maar ze heeft best wel veel volgers, want ik ben later gaan kijken. En, ik denk dat het wel een grote dame gaat worden, hoor.
1: Okay.
0: Ja, die kan echt zingen.
1: Ik ben benieuwd.

0: muziek en meer. Radio 794.
1: Ja, Billie Eilish met The Greatest. Nou, ik hoop dat ze heeft geluisterd.
2: Ja, nou, ik heb die album een paar keer zelf zitten luisteren. Maar de muziek van haar zit echt heel goed in elkaar. Echt heel knap, ja. Ja, ik snap dat heel veel mensen fan van haar zijn.
3: Ja. Ja, ik ben denk ik ook fan van haar.
2: Ben je nou ook fan geworden? Ja. We gaan thuis het vaker luisteren, hoor ik.
1: Ja, maar ze heeft inderdaad ook wel wat, zeg maar, wat unieke. We hadden het net over experimenteel. Zij, zij durft ook wel wat anders te doen.
2: Klopt, ja. Ja, en ze ziet er ook altijd bijzonder uit. En ik vind dat leuk. Ja, ik hou daarvan.
1: Ja, hele goeie. Hey, mijn favoriet band is AC/DC en ik heb jou net een prachtig album gegeven. Dat was het allereerste live album die de band uitbracht.
2: Dat hoort ook bij je opvoeding, Ien. Goed opletten hoor, AC/DC.
1: Ja, precies, AC/DC. Ja. Dit allereerste live album werd opgenomen in Glasgow in de Apollo Theater in 1978. En er staan 10 nummers op en jij mocht er eentje uitkiezen. Weet je nog welke je hebt gekozen? Hoe dat liedje heet?
3: Bad Boy Boogie?
1: Bad Boy Boogie, hartstikke goed.
2: Ja, dat is knap. Ja, ik kan het niet meer onthouden hoor.
1: Netjes.

0: Jongens, wat lekker. Het is live. Het is AC/DC. Uit 1977 was dat Bad Boy Boogie. Heerlijk. Kijk ik eventjes naar de tijd. En ja, het is eigenlijk al best wel vrij laat. Dus het is hoog tijd dat ik ga vertellen wat er over dik een half uur in Rikkert Rocket Radio komt.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikkert de Rocket.
0: Ja, dan moet ik heel eventjes gaan kijken, want deze komt dan altijd voorbij. Waar is die?

Daar is die, de solving van de barcades. Ja, die doen we altijd. Als ik ga vertellen wat er in Rickert Rock het radio voorbij komt, zometeen na de klok van 9 uur. Dan beginnen we natuurlijk weer met een nieuwe Guitar Hero. En dit keer is dat van een Noorse band genaamd Ark. Daarna gaan we snel door met een nieuwe top 3 liedjes met vragen, question in de titel. En dat waren er eigenlijk verrassend veel. Ik wist helemaal niet dat het er zoveel waren. Dus ik heb 3 hele aardige nummertjes in de top 3 kunnen plaatsen. Daarna gaan we snel door met The Original. Blame It On The Boogie kennen we van The Jacksons. Maar hij is niet als allereerst uitgebracht door de groep van onder andere Michael Jackson. Daarna gaan we snel door met The First Time's Charm. En daarvoor blijven we vrij dicht bij huis. We gaan naar België toe, de allereerste van Milo. Bij de Two Hit Wonder gaan we proberen of Paul en Fritz Kalke Brenner nog een tweede hit kunnen geven naast hun hit Sky and Sand uit 2009. En we eindigen de avond natuurlijk weer met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Anthrax. Daar heb ik nu al super veel zin in. Heerlijk. Nou, voordat we dat gaan doen, eerst nog een aantal nummertjes. Want ik zei al, ik ben weer bij de Kringloop geweest. En daar heb ik weer wat cd'tjes kunnen ophalen. Onder andere deze, het derde album, solo-album van David Lee Roth. Die kennen we natuurlijk vooral als zanger van Van Halen. Ging uit de band en bracht een aantal solo-platen uit. Onder andere deze, A Little Ain't Enough. Gitaarwerk is van niemand minder dan Jason Becker. Dit is Lady Luck.

Ja, heerlijk. David Lee Roth met Lady Luck van zijn derde soloalbum A Little Ain't Enough. Gaan wij snel door met de volgende, want dan kan ik er nog een paar doen voor de klok van 9 uur. En de volgende is van het nieuwe album van de Rolling Stones. Kwam 3 weken geleden, is er volgens mij inmiddels al uit. Foreign Tongues, 25e album van de groep. Dit nummer wat klaar staat, werd geschreven in samenwerking met Andrew Watt. En de pianist hebben ze ook een leuk persoon voor gevonden. Dat is niemand minder dan Steve Winwood. Zij hielpen mee aan dit nummer van de Rolling Stones. Dit is Side Effect. Thanks.

0: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: Alleen dan zonder Gerard Bouw, maar met alleen Rikke de Rocket, want Gerard is gewoon vakantie. Ja, dat waren de Rolling Stones met Side Effects van het nieuwe album Foreign Tongues. Ja, ik vind echt echt weer een ijzersterk album. Ik vond de vorige die ze uitbrachten, Hackney Diamonds, vond ik eigenlijk al wel heel erg goed. En deze vind ik misschien nog wel beter. Dus ondanks de leeftijd van de mannen kunnen ze het zeer zeker nog steeds. Vorige week was de laatste avond dat Gerard hier zat voor zijn vakantie. En toen hadden we een klein themaatje, namelijk liedjes uit 1987. En ik ben nog niet aan alles toegekomen, dus om de avond af te sluiten wou ik er daar nog een aantal van doen. Een van de nummers die ik vorige week niet heb kunnen draaien uit 1987 was er een van Bon Jovi. Want in 1987 kwam het derde album uit van de groep Slippery When Wet. Er staan een aantal hele grote hits op, waaronder deze videoclip, ook vrij populair, vrij beroemd. Werd geregisseerd door Wayne Isham. Dit is Wanted, Dead or Alive.

0: Lekker hoor. Bon Jovi met Wanted Dead or Alive. Kijk naar de tijd en dan zie ik dat we toe zijn gekomen aan het allerlaatste nummer, tenminste, van Muziek en Meer deze avond. Maar zap zeker niet weg, want zometeen gaan we nog gezellig eventjes door. Maar dan met Rickert Rocket Radio tot de klok van 10 uur. Het laatste nummer waar ik u mee achterlaat is er weer eentje uit 1987 van Joe Cocker. Toen kwam zijn 11e album uit. Titelsong heb ik meegenomen. Het is een cover, origineel was van Ray Charles, werd geschreven door Bobby Sharp in 1961. Dit is Joe Cocker met Unchain My Heart. Ik hoop u te zien zometeen na de klok van 9 uur. Tot zo!
1: Unchain my heart. Baby, let me be. Well, you don't care. Well, please, set me free.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Het is maandagavond muziekavond met Rikke de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond. Het is net iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat het tijd is voor Rikke de Rocket Radio. Hier op deze maandag muziekavond bij Radio 794. Mag een muzikale avond weer gaan afsluiten. En dat gaan we weer doen met alle vaste items die ik weer compleet opnieuw heb gevuld. En dus gaan we supersnel van start met de nieuwe Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero. Op Radio 794.
1: En dit keer staat Ark met Heal the Waters.

0: lekker begin hoor. Dat was Heal the Waters van de Noorse band Ark. Nummer uit 2001 van het tweede album genaamd Burn the Sun. En de guitar hero die we hoorden was Tore Østby. Ja, wat hebben we nog meer in Rickert Rocket Radio zitten vanavond? Nou, zometeen gaan we snel verder met een nieuwe top 3. En dan is de top 3 liedjes met vragen, questions in de titel. Daarna gaan we door met The Original. Gaan we kijken waar The Jacksons, Blame It on the Boogie, van origine vandaan komt. Bij The First Times Charm gaan we kijken wat de allereerste keer was dat we Milo konden horen. The Two Hit Wonder is van Paul en Fritz Kalkbrenner. Gaan kijken of we hun nog een tweede hit kunnen geven na Sky and Sand. En we eindigen natuurlijk weer met nieuwe muziek. En ik hoop dat ik wel aan een aantal nummers toekom. Eentje die ik zeker ga draaien is de nieuwste van Anthrax. Maar eerst gaan we nu lekker snel door met de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, liedjes met vragen, questions in de titel. En dat waren er meer dan dat ik van tevoren had gedacht. De allereerste die klaar staat, ja, is al zeker niet een artiest van niks of niemand. Dat is namelijk niemand minder dan Taylor Swift. In 2022 kwam haar tiende album Midnights uit. Daarop staat een nummer wat werd geproduceerd door Jack Antonoff. Het album was zeer succesvol. Haalde de eerste positie in tal van landen, waaronder Nederland, België, de Amerika en de UK. En een van de nummers die op dat heerlijke album staan is deze. Question, Taylor Swift.

Taylor Swift met Question, nummer van het album Midnight. Gaan wij door met de nummer 2, dat is een nummer van Buffalo Springfield uit 1968. Van het derde en tevens laatste album van de groep A Last Time Around. Nummer werd geschreven door stanger Steven Stills. Dit is Questions, Buffalo Springfield.

2 van deze week. Buffalo Springfield met Questions. Maar er kan er maar één de nummer 1 zijn. En daarvoor gaan we naar 2005. Naar het vierde album van System of a Down, genaamd Mesmerize. Dat album werd geproduceerd door Rick Rubin. En het nummer werd geschreven door de Armeense zanger Serge Tankian. Dit is Questions, System of a Down.

0: de Clash. De nummer 1 van deze week. Question van System of a Down. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3. En heb je nou een suggestie voor een nieuwe top 3? Stuur dan een berichtje via Instagram naar @RikkeTheRocketRadio. Dan kan ik ermee aan de slag. Ik ga zo meteen even kijken of dat ik een nieuw onderwerp kan verzinnen. Want ik heb er nog niet zoiets wat 1, 2, 3 in me opkomt. Dus ik ga erover nadenken. Heb jij nou een suggestie? Zoek me dus op Instagram.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Ja, The Original is een nummer van The Jacksons. De groep bestaande uit de broeders en zusters. Michael, Jackie, Marlon, Randy en Tito Jackson. Dit nummer kwam uit in 1978 en stond op het 13e album Destiny. Het haalde de 7e positie in onze top 40. Dit is Blame It on the Boogie.

Ja, heerlijk nummertje was dat van The Jacksons. Blame It on the Boogie. Maar dat nummer werd niet als allereerste door The Jacksons uitgebracht. Daarvoor moeten we een klein stukje verder terug in 1978. Want toen kwam het debuutalbum uit, Weekend, van een man genaamd Mick Jackson. Geen familie van. Hij schreef dit nummer eigenlijk met Stevie Wonder in gedachten, maar die wilde het niet hebben. Toen bracht hij het zelf maar uit. En later zou het dus worden overgenomen door The Jacksons. Maar dit is de originele versie van Blame It on the Boogie van niemand minder dan Mick Jackson.

0: Dat was Mick Jackson met de originele versie van Blame It on the Boogie. Iets eerder in 1978 uitgekomen en de versie die we het allerbeste kennen was de versie van de Jacksons later in 1978. Kijk, naar de tijd zie ik dat het net iets over de klok van half is. En we zijn toegekomen aan de First Times Charm.
1: Radio 794. Ricket the Rocket.
0: En dit keer is dat een nummer van Jonathan van den Broek. Uit België, en die kennen we het best onder zijn artiestennaam Milo. In 2005 kwam zijn zelfbenoemde EP uit. En de allereerste single die hij daarvan uitbracht, die heb ik meegenomen. Zijn First Time Charm van Milo. Dit is More Familiar.

0: Dat was de allereerste van Milo. More Familiar.
1: Rick de Rocket Radio.
0: Gaan wij door met Two Hit Wonder en daarvoor gaan we naar 2009. Toen kwam namelijk een film uit genaamd Berlin Calling van de regisseur Hans Theur. Daarop staat een nummer op die soundtrack die de 12e positie haalde in onze Nederlandse top 40. En het werd de grote hit voor Paul en Frits Kalkbrenner. Hun enige hit ook, dit is Sky and Sand.

dat was het meest succesvolle nummer voor Paul Kalkbrenner en zijn broer Frits Kalkbrenner. Maar zeker niet de enige muziek die Paul uitbracht. Er zijn best wel gevestigde namen in de Duitse techno-scene, maar helaas niet in de hitlijsten. En daarom ga ik ze nu een tweede hit geven. Daarvoor gaan we naar 2012, naar het tweede album genaamd Guten Tag van de enorme grote Bayern München-fan Paul Kalkbrenner. Die, leuk weet je, de kleinzoon is van Frits Eitzel. Ja, inderdaad, kennen we die nog, de kunstenaar en zo, hè. Dit is wat mij betreft zijn tweede hit. Paul Kalkbrenner met Der Buchholz.

0: Dat was Der Buhold, wat mij betreft de tweede hit voor Paul Kalkbrenner. Na zijn grote hit Sky and Sand, die hij had samen met zijn broer Frits. Kijk naar de tijd. Ja, zie ik dat ik nog een klein kwartiertje heb. En dat betekent dat het hoog tijd is voor je. Wel, je wel, je wel. Nieuwe muziek.
1: New music by Rickard Rocket Radio.
0: Ja, de allereerste die ik graag wil gaan doen is de nieuwste van Anthrax. Het 12e album Cursum Perfidio komt uit op 18 september. En ze hebben nu alvast een singeltje gedropt. Dit is Everybody's Got a Plan.

De nieuwste van Anthrax. Everybody's got a plan. Maar wat gaat verschijnen op dat 12e album? Cursum der Visio. 18 september komt die uit. Gaan we snel door met de volgende. En dat is een nummer van Yngwie Malmsteen. De gitaarvirtuoos gaat ook een nieuw album uitbrengen. 13 november verschijnt Hell or High Water. En een van de nummers die erop staat is Now or Never.

lekker hoor. Dat was het nieuws van Yngwie Malmsteen. Now or never. Kijk naar de tijd, zie ik dat we zijn toegekomen aan het laatste nummer van deze avond. En dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allemaal. Niet getreurd, volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe Rikke to Rock het Radio. En dan ben ik er ook weer extra lang, want Gerard Bouw is dan nog steeds op vakantie. Dus dan zal ik er ook zitten tijdens muziek en meer. Dan heb ik alle vaste items weer compleet opnieuw gevuld. En ik heb een top 3 bedacht, want ik heb eventjes gespeed. Maar ik ga een top 3 doen. Liedjes met slapen in de titel, sleep in de titel. Voor nu laat ik u achter met de allernieuwste van Xandria. Want die hebben een nieuw album afgelopen weekend uit gebracht en dat heet Eclipse. En de titelsong van dat nummer, die hebben ze meteen maar gedropt. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Pocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SimfoCity.
1: Welkom bij SimfoCity. Vanavond geen gewone live uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Simfo City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Simfo City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

but it's the only way.

0: Je luistert naar Sim for City.
1: Het team is streven tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: SimfoCity.
1: Welkom bij SimfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim for City. Het team is streven tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim for City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Simfo City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder, het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.